Houdt kan gewoon kerst naast voor de bang Lingerts van het seizoen 1975 zu Iserlohn geboren als Lee. Eigentlich is het Lian Claudia Sprenger Wiegelmann, Duitse Sängerin. Anna heeft gesungen bij Tic Tac Toe. Wir lachen noch einen Titel von Tic Tac Toe, den sie stand: Ich liebe dich.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Hallo, Publicität.
2: Het die radiosender, die spelen vallen we dus muziek voor aan te schloven. Aan het die radiosender, die spelen muziek voor de nemen fit blijft en niet wilt uitschalten. Radioactief op 106.5. Mengwel, denkwel, eiswel.
3: Radioaktiv Charts. Alle Samstag von 5 bis 7 und Dienstag von 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 von den neuesten Hits. Neue Hits am Dat, was nur ein Hit geht. Haut schon bei euch.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is 7 uur. Aan 2 minuten.
2: Radioactief meteo. Wij als vierde bij ons am Sendegebied.
3: Warm, mei warm, extreem warm. De rekordzomer of de horrorzomer aan Europa gaat verder. Ook de nächsten dag klammen temperaturen. Mittwoch deutlich über 35 graden.